0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is een abrupt einde gekomen aan het Litouwse avontuur van Sinan Demir. De Nederlandse technische directeur levert zijn contract in bij voetbalclub FK Rytiryai. Grote organisatorische en financiële problemen achter de schermen maken zijn werk onmogelijk. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Demir begon afgelopen augustus als interim directeur in de hoofdstad Vilnius en stapte in februari over naar een fulltime dienstverband. Ja, lang heeft dat dus niet geduurd. De boosdoener is een moeizaam overnameproces van de club. Volgens de Nederlander verliep de transitieperiode allesbehalve vlekkeloos en waren er belangrijke randvoorwaarden simpelweg niet goed geregeld. Het management raakte verstrikt in een welis niet-spel tussen de kopende en de verkopende partij. En daardoor werden cruciale knopen telkens voor zich uitgeschoven. Demir laat weten dat slagvaardig werken onder deze omstandigheden onhaalbaar werd. De directeur benadrukt dat hij de beslissing om zijn contract te ontbinden zeker niet lichtvaardig heeft genomen. Uiteindelijk bood de situatie voor hem onvoldoende basis om nog op een professionele en verantwoorde manier door te gaan. Toch kijkt hij niet met een louter negatief gevoel terug op de afgelopen maanden. Demir geeft dankbaar te zijn voor zijn ervaring in Litouwen. Hij zegt veel te hebben geleerd over de clubontwikkeling en leiderschap in tijden van grote onzekerheid. En juist van zulke moeilijke periodes steek je volgens de sportbestuurder het meeste op. Waar de toekomst van Demir ligt, is nog niet bekend.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hungaroring. Hongarije. 2019.
3: Vettel snelst in sector 1. Maar dit deel, daar was de Ferrari niet goed. En daar gaat Verstappen naar 26-4 in de middensector. En Bottas duikt daar weer onder. Oh, 26-4. Oh, wat zit er dicht bij elkaar. Charles Leclerc gaat van 5 naar P2. Aan boord bij Max. Staat nu nog steeds eerste. P1, pole position. 1-14-5. 1-14-5. Pole position blijft staan. Bottas haalt het niet. 1-14-5. Leclerc niet. Hamilton niet. Sebastian Vettel niet. Pole. Hij heeft hem. Geweldig. Bril fucking Jant. 1-14-5-7-2. En ik wil hem horen uit die auto. Wat een dag.
4: Better late than never, mate. Better late than never. Congratulations.
5: Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
4: Mate, incredible, man. Incredible.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 17-jarige middenvelder Namdi Koka stapt over naar AZ. Hij tekent in Alkmaar een contract tot de zomer van 2029. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Koka was transfervrij na een periode bij Ajax, waar hij dit seizoen weinig aan spelen toekwam in de selectie onder 19. Toch maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal al tijdens een invalbeurt bij Jong Ajax. De overstap is extra bijzonder omdat Koka voor zijn Amsterdamse periode maar liefst 10 jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde. Bij AZ hopen ze op een vergelijkbaar succesverhaal als met Bendegúz Kovács. Deze Hongaarse spits brak na een stroef verblijf bij Ajax volledig door in Alkmaar en schopte het onlangs zelfs tot international. Koka omschrijft zichzelf als een lichtvoetige en technische middenvelder die graag aan de bal is. Hij spiegelt zich aan spelers als Pedri en Thiago Alcantara, maar erkent dat hij in de duels nog stappen moet zetten. Zelf zegt hij trots te zijn op zijn unieke route langs de drie topclubs. De jeugdopleiding van AZ trekt hem enorm aan, mede door de sterke prestaties in de Youth League. De middenvelder trainde al mee in Alkmaar en volgens de clubleiding liet hij daar direct zijn kwaliteiten zien. AZ prijst zijn spelinzicht en positiekeuzes. Ja, volgens de club zijn dat precies de unieke eigenschappen die nodig zijn om uiteindelijk de stap naar het eerste elftal te maken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielerploeg SD Works ProTime reageert verbijsterd op de diskwalificatie van Lorena Wiebes in het Giro d'Italia Women. De formatie zet grote vraagtekens bij de meetmethode van de jury en eist opheldering over de controle na de openingsrit. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse sprinter was oppermachtig in Ravenna. Ze won de etappe met 3 fietslengtes verschil en mocht de roze leiderstrui aantrekken. Uren later volgde de diskwalificatie omdat haar fiets 20 gram te licht bleek te zijn. De Italiaanse Elisa Balsamo krijgt nu de zegen en de leiding in de rittenkoers. Volgens de jury woog de fiets van Wiebes 6,78 kilo, net onder de ondergrens van 6,8 kilo. De ploeg begrijpt er niks van. De fiets is het hele seizoen al identiek afgemonteerd en kwam bij eerdere controles naar sprintzegers altijd ruim boven de limiet uit. Daarnaast claimt het team dat de weegschaal van de jury inconsistent was. Tussen de eerste en de tweede weging zat namelijk een verschil van meer dan 50 gram. SD Works ProTime noemt de straf buitengewoon zwaar. In een vlakke sprintrit levert het minimale gewichtsverschil immers nauwelijks voordeel op. Toch staat de jury in haar recht. Volgens de reglementen van de Internationale Wielerunie UCI leidt een te lichte fiets direct tot diskwalificatie. Ja, en de UCI die houdt voet bij stuk, waardoor de Giro voor Wiebes al voorbij is.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2009.
2: Hamilton is naar binnen gegaan. Kovalainen is naar binnen gegaan. Kijk. Is daar nog meer kapot? Die auto heeft, wat mij betreft, nou, dat kan ook nog even lekker band zijn. Daar Kovalainen. Oh, die slang. Oh my god. Hij doet een Christian Albers. En daar is Vlam. Vlammen bij de wagen van Räikkönen. Die heeft geluk, zeg. Hetzelfde wat er gebeurde in Singapore vorig jaar. Maar toen met Felipe Massa. Ja, dit is listige shit. En dit is ook vet, hè. Die jongens van Bron die gewoon die slang weghalen daar. Ga maar, zeggen ze. Geweldig. Wat een chaos in de openingsfase van de Grote Prijs van Brazilië. Hier rijdt hij weg. Daar rijdt die slang weg. Daar is die spray. Het is zo warm. Bam. Dus kijken. Dat vart heel snel. Vlam, het is gelukkig weer weg. Räikkönen heeft hier geluk, hoor.
1: Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton schrijft zijn sportieve herstel bij Ferrari volledig toe aan de uitstekende klik met zijn nieuwe race-engineer Carlos Santi. De Brit is zo tevreden over de samenwerking dat een eerder geplande engineerwissel voorlopig niet gaat plaatsvinden. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen pakte onlangs in Canada een knappe tweede plaats na een intens duel met Max Verstappen. De coureur is samen met Santi de data ingedoken om voor een andere afstelling te kiezen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Hamilton noemt de samenwerking geweldig en werkt naar eigen zeggen heel graag met zijn engineer. Hoewel er aanvankelijk sprake was van een tijdelijke wissel, lijkt de huidige samenstelling goed te werken voor Hamilton. De Brit deelt ook compliment uit aan de rest van de Italiaanse renstal. Door aanpassing van de monteurs presteert de auto een stuk beter. En ook teambaas Fred Vasseur die krijgt een pluim. Hij steunt Hamilton in zijn zoektocht naar de juiste balans en doet er alles aan om hem comfortabel te laten voelen. En die aanpak is direct zichtbaar in de resultaten. Door de recente podiumplaats en een recente uitvalbeurt voor Charles Leclerc is het gat tussen de Ferrari-ploeggenoten in de WK-stand inmiddels geslonken tot slechts 3 punten.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Verenigde Staten. Er wordt verwacht dat de FIFA dit snel regelt, aangezien het om visa gaat waarmee de selectie meerdere malen de grens moet over kunnen. Door deze administratieve problemen is het trainingskamp noodgedwongen verplaatst naar Mexico. De Iraniërs willen eigenlijk in de Verenigde Staten verblijven, maar kiezen nu voor Mexico omdat deze locatie relatief dicht bij Los Angeles ligt. En dat is belangrijk, want Iran speelt de eerste groepswedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en België in het Amerikaanse Tucson. De politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden vooraf al voor veel twijfel over de Iraanse deelname. De bond wil de groepsduels het liefst volledig in Mexico spelen, maar daar gaf de organisatie geen toestemming voor. Hierdoor reist de ploeg straks noodgedwongen heen en weer. Het toernooi komt nu snel dichtbij en Iran opent de groepsfase tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna tegen België. De laatste groepswedstrijd staat gepland in Seattle tegen Egypte. Of de selectie daar op tijd en compleet aankomt, hangt volledig af van de FIFA.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Shanghai. China. 2010.
2: Hamilton en Vettel ver achteraan. Oeh, het is krap. Ja, het is vecht hoor. Aan boord bij Sebastian Vettel. Teruggevallen naar plaats 13. En kijk, Petrov nu ook hè. De intermediate is niet de keus. En deze jongens gaan ook weer naar binnen. Hup, dan gaan we weer naar 6, in dit geval de harde. Geen lekkere stop van Vettel. Maar hij is wel... Oh, is hij Hamilton voorbij of niet? Naast elkaar. Kijk eens, wheelbanger in de pitlane. Ze zijn gek geworden. Maar hij is er wel voorbij. Hamilton stond helemaal dwars bij het wegrijden. Misschien een leuke nieuwe vorm voor de kwalificatie. Pitlane racing. En let op hier, moet je opletten. Die springt weg. Die springt weg en dan blijven ze naast elkaar. En dan raken ze elkaar hier ook nog, hè? Daar. Wow. Dat is wel vet.
1: Grand Prix Radio.

0: your underwear so I can touch you there and there and there. That's what I want.
1: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Discuswerper Ruben Rolfink heeft in een werpwedstrijd in de Verenigde Staten het nationale record discuswerpen verpulverd. En dat deed hij met een worp van ruim 70 meter. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen en liet vorig jaar nog een sterke indruk achter tijdens de wereldkampioenschappen in Tokio. Nu heeft hij het Nederlands record met ruim een halve meter verbeterd. Het oude record stond op naam van Shaquille Emanuelson, die vorig jaar op precies dezelfde locatie in Romana tot een afstand van bijna 70 meter kwam. Met 70 meter en 23 centimeter neemt Rolfink zijn plaats boven in het klassement nu over. Ja, de prestatie van Rolfink is bijzonder te noemen. De sport kende lange tijd een iconische recordhouder in Erik de Bruin. Hij wierp de discus in 1991 naar ruim 68 meter. Dat record bleef maar liefst 34 jaar onafgebroken in de boeken staan, totdat het vorig jaar voor het eerst werd aangescherpt. Rolfink laat met zijn nieuwe worp zien dat de Nederlandse top in de lift zit. Dat leed reageert zelf erg positief op zijn worp in Amerika. Volgens Rolfink kwam alles op het juiste moment samen tijdens de wedstrijd en geeft deze afstand veel vertrouwen voor de toekomst. De focus ligt voor hem nu volledig op het vasthouden van deze vorm tijdens de komende internationale toernooien.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Emergency

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 heeft een alternatief plan klaar liggen voor de seizoensafsluiting als de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi niet kunnen doorgaan. Vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten houdt de organisatie rekening met alle scenario's. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formule 1-baas Stefano Domenicali bevestigt dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan noodoplossingen. De races in de Golfstaten staan gepland voor het late najaar, maar de politieke situatie zorgt voor grote onzekerheid. Eerder werden de wedstrijden in Bahrein en Saoedi-Arabië om dezelfde reden al van de kalender gehaald. De organisatie onderzoekt nog of er een nieuwe datum gevonden kan worden voor tenminste één van die geschrapte races, ook al is de kalender nog steeds overvol. Volgens Domenicali is het onmogelijk om beide evenementen te vervangen, omdat er simpelweg te weinig vrije weekenden zijn. Bovendien moet de sfeer op een locatie passend zijn voor een sportevenement. De topman realiseert zich dat er logistieke grenzen zijn en dat er de komende maanden knopen moeten worden doorgehakt. Het verplaatsen van een Formule 1 weekend is door de enorme hoeveelheid vracht- en transportkosten een complexe operatie. Mochten de slotraces definitief uitvallen, dan is één ding volgens Domenicali wel zeker. De Grand Prix van Las Vegas wordt sowieso niet de laatste race van het jaar. Er liggen namelijk alternatieve scenario's klaar om het seizoen ergens anders passend af te sluiten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Formule 1. Flashback. Hermanos Rodriguez, Mexico. 2016.
1: Hier komt de aanval van Sebastian Vettel. Uitgerekend, uitgerekend, ja. Oh, en dan verremt Max zich. Ja, daar gaat hij, daar gaat zijn podium. Nee! Man! Ja, hij doet hetzelfde wat Lewis doet, hè?
2: Hij has to let me go. He has to let me go.
3: Oké, copy, stay calm.
2: He's a that's what he is.
1: Nou ja, Vettel is pislink, want hij schelt en daardoor zit er een piepje.
2: I mean, am I the only one? Or are you not seeing what I'm seeing? He's just backing me off into Ricciardo.
1: En daar komt Ricciardo. He's backing me off into Ricciardo. En hier krijgt Sebastian Vettel hetgene wat hij natuurlijk niet wil.
4: Charlie said the Charlie said.
2: Yeah, you know what? Here's the message for Charlie. Off, honestly.
5: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Er is een abrupt einde gekomen aan het Litouwse avontuur van Sinan Demir. De Nederlandse technische directeur levert zijn contract in bij voetbalclub FK Rytiryai. Grote organisatorische en financiële problemen achter de schermen maken zijn werk onmogelijk. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Demir begon afgelopen augustus als interim directeur in de hoofdstad Vilnius en stapte in februari over naar een fulltime dienstverband. Ja, lang heeft dat dus niet geduurd. De boosdoener is een moeizaam overnameproces van de club. Volgens de Nederlander verliep de transitieperiode allesbehalve vlekkeloos en waren er belangrijke randvoorwaarden simpelweg niet goed geregeld. Het management raakte verstrikt in een welis nietenspel tussen de kopende en de verkopende partij. En daardoor werden cruciale knopen telkens voor zich uitgeschoven. Demir laat weten dat slagvaardig werken onder deze omstandigheden onhaalbaar werd. De directeur benadrukt dat hij de beslissing om zijn contract te ontbinden zeker niet lichtvaardig heeft genomen. Uiteindelijk bood de situatie voor hem onvoldoende basis om nog op een professionele en verantwoorde manier door te gaan. Toch kijkt hij niet met een louter negatief gevoel terug op de afgelopen maanden. Demir geeft dankbaar te zijn voor zijn ervaring in Litouwen. Hij zegt veel te hebben geleerd over de clubontwikkeling en leiderschap in tijden van grote onzekerheid. En juist van zulke moeilijke periodes steek je volgens de sportbestuurder het meeste op. Waar de toekomst van Demir ligt, is nog niet bekend.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 17-jarige middenvelder Namdi Koka stapt over naar AZ. Hij tekent in Alkmaar een contract tot de zomer van 2029. Nou, het van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Koka was transfervrij na een periode bij Ajax, waar hij dit seizoen weinig aan spelen toekwam in de selectie onder 19. Toch maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal al tijdens een invalbeurt bij Jong Ajax. De overstap is extra bijzonder omdat Koka voor zijn Amsterdamse periode maar liefst 10 jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde. Bij AZ hopen ze op een vergelijkbaar succesverhaal als met Bendegúz Kovács. Deze Hongaarse spits brak na een stroef verblijf bij Ajax volledig door in Alkmaar en schopte het onlangs zelfs tot international. Koka omschrijft zichzelf als een lichtvoetige en technische middenvelder die graag aan de bal is. Hij spiegelt zich aan spelers als Pedri en Thiago Alcantara, maar erkent dat hij in de duels nog stappen moet zetten. Zelf zegt hij trots te zijn op zijn unieke route langs de drie topclubs. De jeugdopleiding van AZ trekt hem enorm aan, mede door de sterke prestaties in de Youth League. De middenvelder trainde al mee in Alkmaar en volgens de clubleiding liet hij daar direct zijn kwaliteiten zien. AZ prijst zijn spelinzicht en positiekeuzes. Ja, volgens de club zijn dat precies de unieke eigenschappen die nodig zijn om uiteindelijk de stap naar het eerste elftal te maken.
0: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Baku. Azerbeidzjan. 2018.

0: want dan gaat hij niet meer aan kunnen vallen. Het gaat om het verdedigen van die vierde plaats.
1: Waarbij je kan have to do him again, let's game. Kom op.
2: Geweldig dit.
0: Binnen het team. Kom op, mate. Je moet het nog een keer doen. Ze gaan uiteraard, als het nodig is, wel roepen. Mannen, 4 en 5 binnenhalen voor de constructeurspunten is wel even belangrijk. Mooi, Max slingerend om Ricciardo weg te houden die een DRS heeft. You have to get him again. Daar komt hij weer, daar komt hij weer, daar komt hij weer. Wow! Oh, nee! Ze raken elkaar! Dit is Turkije! Dit is Turkije tussen Vettel en Webber. En hier gaan dus je punten als constructeurstitel. Daniel Ricciardo rijdt tegen de kont van de auto van Max Verstappen aan. En dit is wat ze dus niet wilden. En daar gaat P4 en P5. Of kan er nog iemand wegkomen? De auto van Max werd volledig in de lucht getild. Max blokte. Daniel Ricciardo blokkeerde. En is klaar. 0-0-0. Niks. Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein heb je een kwartier vertraging. Er is één rijstrook dicht. Het rijdt ook langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en Zaltbommel. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En de A4 van Rotterdam naar Antwerpen is dicht rond de grens met België. Komt door een ongeluk en ze zijn aan het opruimen. Verkeer richting Antwerpen kan nog omrijden via Breda over de A16 en dan in België over de 1.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielerploeg SD Works ProTime reageert verbijsterd op de disqualificatie van Lorena Wiebes in het Giro d'Italia Women. De formatie zet grote vraagtekens bij de meetmethode van de jury en eist opheldering over de controle na de openingsrit. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse sprinter was oppermachtig in Ravenna. Ze won de etappe met 3 fietslengtes verschil en mocht de roze leiderstrui aantrekken. Uren later volgde de disqualificatie omdat haar fiets 20 gram te licht bleek te zijn. De Italiaanse Elisa Balsamo krijgt nu de zegen en de leiding in de rittenkoers. Volgens de jury woog de fiets van Wiebes 6,78 kilo, net onder de ondergrens van 6,8 kilo. De ploeg begrijpt er niks van. De fiets is het hele seizoen al identiek afgemonteerd en kwam bij eerdere controles naar sprintzegers altijd ruim boven de limiet uit. Daarnaast claimt het team dat de weegschaal van de jury inconsistent was. Tussen de eerste en de tweede weging zat namelijk een verschil van meer dan 50 gram. SD Works ProTime noemt de straf buitengewoon zwaar. In een vlakke sprintrit levert het minimale gewichtsverschil immers nauwelijks voordeel op. Toch staat de jury in haar recht. Volgens de reglementen van de Internationale Wielerunie UCI leidt een te lichte fiets direct tot disqualificatie. Ja, en de UCI die houdt voet bij stuk, waardoor de Giro voor Wiebes al voorbij is.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker steeds drukker op de weg. De meeste vertraging heb je nu op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De vertraging is een kwartier. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam sta je ook een kwartier in de file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Verder staat het vast op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Wageningen en Veenendaal, daar heb je bijna 10 minuten tijdverlies. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je voor de brug bij Gorkum ook bijna een kwartier in de file.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Issel lijkt de huidige samenstelling goed te werken voor Hamilton. De Brit deelt ook complimenten uit aan de rest van de Italiaanse renstal. Door aanpassing van de monteurs presteert de auto een stuk beter. En ook teambaas Fred Vasseur die krijgt een pluim. Hij steunt Hamilton in zijn zoektocht naar de juiste balans en doet er alles aan om hem comfortabel te laten voelen. En die aanpak is direct zichtbaar in de resultaten. Door de recente podiumplaats en een recente uitvalbeurt voor Charles Leclerc is het gat tussen de Ferrari-ploeggenoten in de WK-stand inmiddels geslonken tot slechts 3 punten.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Marina Bay, Singapore. 2015.
1: Hier Max.
2: Okay, we need to swap positions.
3: No!
2: Max, just do it.
1: Oh, we need to swap positions. Hoor je de reactie van Max Verstappen? No! Wat nou, plaats voorbij laten. Ik ben PVD helemaal achteraan begonnen. Heb me hier naartoe geknokt. Ik ga niks cadeau geven. Ik zou ook niet weten waarom.
2: Okay, Max, you need to let him go now. Swap, please.
1: Als hij het niet doet, is hij mijn held. Hij heeft die stront binnen het team. Maar als hij het niet doet, toont hij zijn ballen. Wat nou, te voorbij laten. Ben hier om te racen. Laat me sodemieten.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam steeds drukker op de weg. Vooral op de A2 staat een lange file van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel, want er is een ongeluk gebeurd met twee auto's. Vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar het noorden staat ook file voor de brug bij Gorkum. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. Verder is het druk op de A16 vanuit België naar Rotterdam. Tussen Rijsbergen en Dordrecht is de vertraging een kwartier. En op de A50 sta je een kwartier in de file van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Iraanse voetbalbond eist dringende opheldering van Wereldvoetbalbond FIFA. Er is grote onzekerheid over de benodigde visa voor het aanstaande wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Houd van Zommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De reisplannen van de Iraanse nationale ploeg liggen volledig overhoop. De bondsvoorzitter laat weten dat er nog geen enkele speler een visum heeft ontvangen voor de Verenigde Staten. De bond verwacht dat de FIFA dit snel regelt, aangezien het om visa gaat waarmee de selectie meerdere malen de grens moet over kunnen. Door deze administratieve problemen is het trainingskamp noodgedwongen verplaatst naar Mexico. De Iraniërs willen eigenlijk in de Verenigde Staten verblijven, maar kiezen nu voor Mexico omdat deze locatie relatief dicht bij Los Angeles ligt. En dat is belangrijk, want Iran speelt de eerste groepswedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en België in het Amerikaanse Tucson. De politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden vooraf al voor veel twijfel over de Iraanse deelname. De bond wil de groepsduels het liefst volledig in Mexico spelen, maar daar gaf de organisatie geen toestemming voor. Hierdoor reist de ploeg straks noodgedwongen heen en weer. Het toernooi komt nu snel dichtbij en Iran opent de groepsfase tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna tegen België. De laatste groepswedstrijd staat gepland in Seattle tegen Egypte. Of de selectie daar op tijd en compleet aankomt, hangt volledig af van de FIFA.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat zo'n 390 kilometer file. Echt veel bijzonderheden zijn er niet tijdens deze spits. De meeste files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. De A2 Den Bosch richting Utrecht is na een ongeluk weer vrij. Er staat nog wel file tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. 20 minuten is de vertraging nog. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat bij knooppunt Ridderkerk een vrachtwagen met pech. Kost je 10 minuten extra en de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 is het ook druk van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Daar is de vertraging een kwartier. En je moet een kwartier geduld hebben op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda en Dordrecht.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Discuswerper Ruben Rolfink heeft in een werpwedstrijd in de Verenigde Staten het nationale record discuswerpen verpulverd. En dat deed hij met een worp van ruim 70 meter. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen en liet vorig jaar nog een sterke indruk achter tijdens de wereldkampioenschappen in Tokio. Nu heeft hij het Nederlands record met ruim een halve meter verbeterd. Het oude record stond op naam van Shaquille Emanuelson, die vorig jaar op precies dezelfde locatie in Romana tot een afstand van bijna 70 meter kwam. Met 70 meter en 23 centimeter neemt Rolfink zijn plaats boven in het klassement nu over. En de prestatie van Rolfink is bijzonder te noemen. De sport kende lange tijd een iconische recordhouder in Erik de Bruin. Hij wierp de discus in 1991 naar ruim 68 meter. Dat record bleef maar liefst 34 jaar onafgebroken in de boeken staan, totdat het vorig jaar voor het eerst werd aangescherpt. Rolfink laat met zijn nieuwe worp zien dat de Nederlandse top in de lift zit. De atleet reageert zelf erg positief op zijn worp in Amerika. Volgens Rolfink kwam alles op het juiste moment samen tijdens de wedstrijd en geeft deze afstand veel vertrouwen voor de toekomst. De focus ligt voor hem nu volledig op het vasthouden van deze vorm tijdens de komende internationale toernooien.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Indianapolis, Amerika. 2007.
3: En daardoor het gaatje naar Hamilton en Alonso. 17e is het nu weer. Hield hij in dat langzame gedeelte, want kijk maar, daar zit Alonso op de start. Nu moet hij slim zijn. Let op. Hoe loopt hij door die bocht heen? Daar

0: Is hij al een iets ruimer spoor. Kijk, kijk, kijk, kijk. Hij weet dat hij misschien maar één kans krijgt. Die is misschien wel nu. Fernando Alonso richting de start van Lewis Hamilton. Gaat dit voor de leiding zijn? Jawel, Lewis Hamilton verdedigt Alonso aan de buitenkant. Hamilton blijft aan de binnenkant, dat doet hij slim. Maar houdt hij dat, houdt hij dat, houdt hij dat? Wie remt er als laatste? Even laat. Geweldig gevecht tussen die twee campanen van het team van McLaren. Maar Alonso komt er nog niet voorbij.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files leveren ongeveer 10 minuten vertraging op en er zijn een paar uitschieters. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits, maar de meeste vertraging heb je op de A2. Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Het oponthoud is 20 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ook 20 minuten vast tussen Breda Noord en Dordrecht. En een stuk noordelijker heb je bij Zwolle een half uur vertraging op de A28. Het staat daar vast van Amersfoort naar Zwolle. En er staat file van...

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging is er nu door ongelukken, pechgevallen en werkzaamheden. Bij Zwolle is een brug dicht en dat veroorzaakt vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Het oponthoud is 40 minuten. Op de A50 vanuit Apeldoorn loopt het daar ook vast. In Brabant sta je een half uur in de file op de A58. Het is van Berg op Zoom naar Breda tussen Sint-Willebord en Etten-Leur. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. Ook in het zuiden sta je bij Eurmond 10 minuten in de file door een pechgeval op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Op de A2, maar dan van Amsterdam naar Den Bosch, heb je een kwartier vertraging voor de afrit Utrecht Centrum. Daar zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. En op de A4 ging het mis in het westen, van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Het oponthoud is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is een abrupt einde gekomen aan het Litouwse avontuur van Sinan Demir. De Nederlandse technische directeur levert zijn contract in bij voetbalclub FK Rytteriai. Grote organisatorische en financiële problemen achter de schermen maken zijn werk onmogelijk. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Demir begon afgelopen augustus als interim-directeur in de hoofdstad Vilnius en stapte in februari over naar een fulltime dienstverband. Ja, lang heeft dat dus niet geduurd. De boosdoener is een moeizaam overnameproces van de club. Volgens de Nederlander verliep de transitieperiode allesbehalve vlekkeloos en waren er belangrijke randvoorwaarden simpelweg niet goed geregeld. Het management raakte verstrikt in een wel eens niet-spel tussen de kopende en de verkopende partij. En daardoor werden cruciale knopen telkens voor zich uitgeschoven. Demir laat weten dat slagvaardig werken onder deze omstandigheden onhaalbaar werd. De directeur benadrukt dat hij de beslissing om zijn contract te ontbinden zeker niet lichtvaardig heeft genomen. Uiteindelijk bood de situatie voor hem onvoldoende basis om nog op een professionele en verantwoorde manier door te gaan. Toch kijkt hij niet met een louter negatief gevoel terug op de afgelopen maanden. Demir geeft dankbaar te zijn voor zijn ervaring in Litouwen. Hij zegt veel te hebben geleerd over de clubontwikkeling en leiderschap in tijden van grote onzekerheid. En juist van zulke moeilijke periodes steek je volgens de sportbestuurder het meeste op. Waar de toekomst van Demir ligt, is nog niet bekend.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Yas Marina. Abu Dhabi. 2016.
3: Vettel 3. Verstappen 4. Ricciardo 5. Vettel blijft nu vierde.
4: Lewis, this is Paddy. We need you to pick up the pace to win this race. That's the instruction.
3: Dit is duidelijk dat ze er bij Mercedes niet blij mee zijn. En dit is duidelijk dat dit niet het plan is wat ze zouden willen van Lewis Hamilton. Dit is Paddy Lowe die u zojuist hoorde. En weer zegt hij een instruction. Het heeft er toch alle schijn van dat Lewis Hamilton hoopt dat er nog ergens iets gebeurt

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker korter. Wat nog opvalt is de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen de brug bij Gorkum en Noordeloos sta je nog een kwartier in de file door een autobrand. Er is maar één rijstrook open. Omrijden kan ook richting Utrecht via knooppunt Del over de A15 en de A2. Op de A2, maar dan van Amsterdam naar Den Bosch, sta je nog 20 minuten in de file tussen Breukelen en Nieuwegein. En op de A28 staat het vast. Van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. In Zwolle is een brug dicht, daardoor loopt het vast op de snelweg. De vertraging is 25 minuten.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: De 17-jarige middenvelder Nnamdi Coca stapt over naar AZ. Hij tekent in Alkmaar een contract tot de zomer van 2029. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Coca was transfervrij na een periode bij Ajax, waar hij dit seizoen weinig aan spelen toekwam in de selectie onder 19. Toch maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal al tijdens een invalbeurt bij Jong Ajax. De overstap is extra bijzonder omdat Coca voor zijn Amsterdamse periode maar liefst 10 jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde. Bij AZ hopen ze op een vergelijkbaar succesverhaal als met Bendegúz Kovács. Deze Hongaarse spits brak na een stroef verblijf bij Ajax volledig door in Alkmaar en schopte het onlangs zelfs tot international. Coca omschrijft zichzelf als een lichtvoetige en technische middenvelder die graag aan de bal is. Hij spiegelt zich aan spelers als Pedri en Thiago Alcantara, maar erkent dat hij in de duels nog stappen moet zetten. Zelf zegt hij trots te zijn op zijn unieke route langs de drie topclubs. De jeugdopleiding van AZ trekt hem enorm aan, mede door de sterke prestaties in de Youth League. De middenvelder trainde al mee in Alkmaar en volgens de clubleiding liet hij daar direct zijn kwaliteiten zien. AZ prijst zijn spelinzicht en positiekeuzes. Ja, volgens de club zijn dat precies de unieke eigenschappen die nodig zijn om uiteindelijk de stap naar het eerste elftal te maken.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files van de ochtendspits zijn inmiddels opgelost. Maar op de A27 van Breda naar Utrecht sta je tussen de brug bij Gorkum en Noorderloos nog bijna een half uur vast. Daar is maar één rijstrook open door een pechgeval. Omrijden richting Utrecht kan via knooppunt Del over de A15 en de A2. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je bij Zwolle-Zuid een kwartier in de file. En dat heeft te maken met werkzaamheden in Zwolle aan een brug.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Autosportfederatie voert strenge veiligheidsmaatregelen in voor de Grand Prix van Monaco. Door de introductie van een aangepaste motormapping moeten de topsnelheden in de smalle straten flink omlaag. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De iconische race in het Prinsdom vormt door de vernieuwde technische reglementen een grote uitdaging. De huidige krachtige elektromotoren leveren een enorme vermogensboost. Nou, om te voorkomen dat auto's met gevaarlijke hoge snelheden op de vangrails afrijden, grijpt de FIA nu in. De belangrijkste maatregel is het volledig verbieden van de actieve aerodynamica. De coureurs mogen hun achtervleugel nergens op het circuit openen, ook niet op het rechte stuk. Volgens de criteria van de FIA brengt het openen van de vleugel op dit hobbelige asfalt te grote risico's met zich mee bij het aanremmen voor de eerste bocht van het circuit. Daarnaast introduceert de FIA een speciale software-instelling voor de motor. Hoewel het maximale elektrisch vermogen gelijk blijft, wordt de opbouw ervan anders gereguleerd. Vanaf 200 km per uur bouwt de elektromotor het vermogen nu al stapsgewijs af. Bij 300 km per uur stopt de elektrische ondersteuning volledig. Ook de speciale inhaalmodus is aan deze nieuwe regels aangepast. De renstallen zijn al ruim een maand op de hoogte van deze ingreep. De teams hebben de verplichte software-aanpassingen de afgelopen weken dan ook uitvoerig kunnen testen in hun simulatoren om de auto's optimaal af te stellen voor het raceweekend in Monaco.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Formule 1. Flashback. Monza, Italië. 2008.
1: Hij is 21 jaar en 74 dagen oud. En wordt daarmee in de geschiedenis de allerjongste overwinnaar van een Formule 1 race. Bij Toro Rosso gaan ze uit hun pan. Eén minimaal foutje heeft hij vandaag gemaakt, maar hij is vandaag man geworden. Sebastian Vettel schrijft historie in Monza. Ik zeg vet, vet, Vettel wint de wedstrijd in Italië voor Toro Rosso. Een geweldig moment in de historie van Formule 1. Een geweldig moment in het lange leven van het team van Minardi. Schuine streep inmiddels Toro Rosso. Hij rijdt het hele veld hier naar kakkerzoek.
2: You have won the Italian Grand Prix.
3: I don't know what to say. I miss the word. Grazie mille. Grazie mille.
4: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog één file op de A12. Van Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In een open brief in de Engelse media deelt Arne Slot zijn diepe gevoelens over zijn periode bij Liverpool. De trainer schrijft dat hij vanaf het eerste moment een enorme verantwoordelijkheid voelde door de rijke historie van de club. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een dienstverband van 2 seizoenen scheiden de wegen van de club en de coach. De clubleiding besloot onlangs om de samenwerking met de Nederlander te beëindigen. Slot reageert in zijn brief op zijn vertrek en blikt lovend terug op zijn periode bij de Engelse club. De ambitie om direct te presteren was groot. Slot schrijft met trots over het winnen van de landstitel in zijn eerste seizoen. Dat succes was extra intens omdat de supporters een eerdere titel door de pandemie niet live konden meemaken. Volgens de coach gaf de aanwezigheid van de fans bij de huldiging extra betekenis aan de prijs. Dat moment zal hij nooit vergeten. Een groot deel van de brief gaat over het tragische verlies van aanvaller Diego Jota, die na dat seizoen omkwam bij een verkeersongeval. Slot benadrukt dat dit drama niet in woorden te vatten is. De steun en het medeleven binnen de club in die loodzware periode noemt hij buitengewoon. De manier waarop de supporters de speler hebben geëerd zal de trainer altijd bijblijven. Volgens Slot gaat de band binnen Liverpool veel verder dan het voetbal of de sfeer op Anfield. Hij sluit zijn boodschap af met dank aan de achterban. De fans gaven hem vanaf de eerste dag een warm welkom en hielpen hem op weg. En dat is iets wat de trainer altijd zegt te blijven koesteren.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat in de file op de A7 van Den Oever naar Zaanstad voor de afrit Avenhoorn. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is daar dicht. En er staan files op de A12. Vanuit Arnhem heb je 10 minuten oponthoud voor de Duitse grens. En van Arnhem naar Utrecht is bij Veenendaal een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het was een verjaardag om nooit te vergeten voor tennisser Jesper de Jong. Ondanks zijn verlies in de vierde ronde van Roland Garros kijkt de Nederlander met een trots gevoel terug op het toernooi in Parijs. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jong vierde zijn 26e verjaardag op het Franse gravel en beleefde een absoluut droomtoernooi. Hij stroomde het hoofdtoernooi pas op het laatste moment binnen als een zogeheten lucky loser. Hij had in de kwartfinales eigenlijk al verloren, maar door de late afmelding van een andere speler mocht hij alsnog meedoen. De Jong greep die kans met beide handen aan en wist te stunten tegen grote namen zoals oud-kampioen Stan Wawrinka. Pas in de achtste finale werd hij verslagen door de nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev. Het Franse publiek zong de jarige Nederlander op het centercourt nog luidkeels toe. Hoewel hij baalt van de uiteindelijke nederlaag, spreekt de Jong van een onvergetelijke verjaardag. De tennisser reist dan ook met een opgeheven hoofd naar huis. Het bereiken van de vierde ronde is zijn beste Grand Slam resultaat tot nu toe, waarmee hij zich bovendien terugknokt in de top 100 van de wereld. De Jong laat weten dat hij vooral mentaal grote stappen heeft gezet. Door minder gefrustreerd en rustiger op de baan te staan, houdt hij het fysiek veel beter vol. Dit succes in Parijs geeft hem een enorme boost en veel vertrouwen voor de toekomst. En zijn doel is dan ook om deze stijgende lijn door te trekken naar de komende toernooien.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2000.
2: Michael Schumacher, Mika Hakkinen. Wat gaat er gebeuren bovenaan? Weer zit er een achterblijver in de buurt. In dit geval is het Ricardo Zonta. Kijk eens wat hij daarin loopt. Als hij nu vroeger is, kan hij hem pakken. Schumacher naar rechts. Hij zal buitenlangs moeten. Hakkinen moet buitenlangs. Schumacher maakt heel handig gebruik van Ricardo Zonta. Bij zijn wel voorbij. Pakt absoluut de leiding in de wedstrijd op een waanzinnig mooie manier. Schumacher probeerde Hakkinen erin te laten tuinen door Zonta te gebruiken als buffer. En eens de andere kant te kiezen. Maar Hakkinen's hart was groot, groter, grootst. En de Fin leidt de wedstrijd. Loon naar werken, absoluut waar.
1: Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Veel files staan er niet. Je hebt wel vertraging op de A10. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is nu 5 minuten. In het noorden is de N33 Veendam-Eemshaven in beide richtingen dicht. Tussen de aansluiting met de N362 en Appingedam. Er is een vrachtwagen gekanteld. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. Het oponthoud is 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht heb je bij Veenendaal 5 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is één rijstrook dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurjen Timber krijgt extra rust van bondscoach Ronald Koeman en mist daardoor de eerste WK-oefenwedstrijd van het Nederlands elftal. De verdediger sluit pas later aan en na een intensieve Champions League finale met Arsenal. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De verdediger krijgt een aantal extra vrije dagen van de bondscoach. Hierdoor mist hij de oefening in het land tegen Algerije in de Kuip. Timber kwam afgelopen weekend nog in actie tijdens de Champions League finale met Arsenal tegen Paris Saint-Germain. Hij viel na ruim een uur spelen in en maakte de volledige verlenging vol. Hoewel Arsenal de finale na strafschoppen verloor, is zijn optreden goed nieuws voor Oranje. De verdediger kampte lang met een hardnekkige liesblessure. Zijn fitheid was een groot vraagteken voor het komende wereldkampioenschap, maar door deze speelminuten lijkt hij net op tijd klaargestoomd voor het eindtoernooi. Koeman benadrukt dat hij nu absoluut geen risico met de verdediger wil nemen, omdat de spoeling achterin door eerdere blessures op dun is. De bondscoach wil Timber daarom de tijd geven om volledig te herstellen en fit aan het toernooi te beginnen. Ondertussen is de WK-selectie van Oranje al bijeengekomen op de KNVB-campus in Zeist. De spelers werkten daar hun eerste training af en bereiden zich voor op de wedstrijd tegen Algerije. Direct daarna reist de selectie door naar New York voor het tweede deel van de voorbereiding. In de Verenigde Staten staat nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan op het programma.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files, onder meer in het midden van het land op de A12. Van Arnhem naar Utrecht staat file bij Veenendaal door een ongeluk. De vertraging is een kwartier. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 naar Duitsland heb je voor de grens een kwartier tijdverlies door controles. En de N33, een stuk noordelijker, is in beide richtingen dicht tussen Appingedam en de aansluiting met de N362. Daar is een vrachtwagen gekanteld.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. De videoscheidsrechter krijgt meer bevoegdheden en tijdrekken wordt strenger bestraft tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal. De Wereldvoetbalbond FIFA voert een pakket ingrijpende spelregelwijzigingen in om het spel eerlijker en sneller te maken. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Scheidsrechtersbaas Colina heeft de nieuwe definitieve richtlijnen gepresenteerd voor het toernooi in Noord-Amerika. En een van de opvallendste wijzigingen is dat spelers direct rood riskeren als ze hun mond bedekken om beledigingen naar een tegenstander te roepen. Overleg met teamgenoten op deze manier blijft wel gewoon toegestaan. De nieuwe wetten gaan direct zorgen voor opmerkelijke momenten op het veld, want de strijd tegen tijdrekken wordt concreet merkbaar. Gewisselde spelers moeten binnen 10 seconden van het veld zijn en voor een doeltrap of ingooi geldt een limiet van 5 seconden. Overschrijding betekent dat de keeper een hoekschop tegenkrijgt of de ingooi naar de tegenpartij gaat. Geblesseerde spelers die buiten de lijnen zijn behandeld moeten voortaan minimaal 1 minuut wachten voor ze terugkeren. En ook de VAR krijgt een grotere rol. De videoscheidsrechter mag voortaan ingrijpen bij onterechte hoekschoppen en kaarten die aan verkeerde spelers zijn gegeven. Verder worden er standaard tussentijdse drinkpauzes ingevoerd. Nou, de organisatie verwacht geen grote aanpassingsproblemen en gaat ervan uit dat de teams de nieuwe limieten snel respecteren. De regels gelden voor alle 104 wedstrijden op het eindtoernooi.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Shanghai. China. 2007.
2: Hamilton. Er zit een hele rare witte streep op de zijkant van zijn rechterachterband. Is die gewoon kapot aan het gaan? Is het loopvlak daar aan het verdwijnen? Want daar staat op intermediates, daar hoort geen witte streep te zijn. Maar hoeveel risico heb je al genomen? Wat doet het team? Die gaan naar buiten en Hamilton moet binnenkomen. Lewis gaat naar binnen. Nog steeds daar. Een dubbel geel voor het weghalen van het vak. En hij schiet er door. Lewis Hamilton. Oh jongen, je zal toch niet hier stilvallen? Nee, nee, nee, nee, nee. Man. Nooit heb ik hem een fout zien maken. Never, never, never. En hier bij het inrijden van de pitstraat op de dag dat ik voor de race roep. Ik heb grote kampioenen ten onder zien gaan. Onder de spanning van de eerste dag. Ja, dan kan je vragen of ze duwen. Fuck, forget about it. Bye. Hij wordt geen wereldkampioen. Gooit het weg in de ginbak. Aju, paraplu.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de grenscontroles 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal 4 kilometer file door een ongeluk een kwartier vertraging. A28 Groningen-Amersfoort tussen afrit Om en Zwolle-Zuid 20 minuten vertraging en 5 kilometer file. Op de N33 Veendam-Eemshaven is de weg nog steeds dicht in beide richtingen bij Appingedam door een gekantelde vrachtwagen.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Nadine Visser en Jorinde van Klinken hebben direct indruk gemaakt bij de start van het atletiekseizoen. In het Marokkaanse Rabat liepen en wierpen de Nederlandse vrouwen zich naar het podium tijdens de prestigieuze Diamond League. Nou, het van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hordeloopster Nadine Visser eindigde als derde op de 100 meter horde. Ze hoefde alleen twee absolute wereldtoppers voor te laten gaan, onder wie winnares en wereldrecordhoudster Tomi Amusan. Visser is tevreden met haar vorm en vertelt dat ze pas normaal veel later in het jaar zulke snelle tijden loopt. Het was zelfs haar snelste seizoensopener in de buitenlucht ooit. De hordeloopster sloeg de eerste wedstrijden in China bewust over om een fout uit het verleden te voorkomen. Ze wil later in het seizoen op haar best zijn tijdens de belangrijkste toernooien en deze aanpak werkt direct zijn vruchten af. Bij discuswerpen was er succes voor Jorinde van Klinken, die beslag legde op de tweede plaats achter de Amerikaanse Valerie Sion. Van Klinken reageert opgetogen over haar flinke sportieve vooruitgang. Ze kampte in de aanloop met kraakbeenproblemen in haar knieën, wat haar trainingen flink hinderde. Ja, nu die fysieke problemen onder controle zijn, vertaalt het harde werk op de trainingen zich direct in een mooie podiumplek. Voor Van Klinken is het al de zevende keer dat ze als tweede eindigt binnen het prestigieuze circuit.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan files door Duitse grenscontroles. Op de A1 vanuit Hengelo heb je 5 minuten oponthoud. Op de A12 vanuit Arnhem sta je ook zo'n 10 minuten in de file voor de grens met Duitsland. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht heb je bij Veenendaal nog een kleine 10 minuten tijdverlies. Na een ongeluk is de weg daar wel weer vrij. En op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht. De vertraging is daar ook zo'n 10 minuten.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen houdt rekening met een zwaar weekend in Monaco vanwege de hardnekkige problemen van zijn Red Bull op hobbelige circuits. De wereldkampioen gaf zelfs dat hij alvast een nieuwe rug heeft besteld voor de stratenrace. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, het opvangen van hobbels en curbstones is al langere tijd de zwakke plek van het team uit Milton Keynes. Hoewel de auto dit seizoen compleet vernieuwd is, blijft de filosofie van de auto voor complicaties zorgen. Ja, Verstappen geeft aan dat het team worstelt met de afstelling tussen de hobbels en de neerwaartse druk. Waar het probleem precies vandaan komt, blijft ook voor hem een raadsel. Met de straten van Monaco in het vooruitzicht breidt Verstappen zich voor op een flinke fysieke uitdaging. Ja, de opmerking over die nieuwe rug is een duidelijke knipoog naar hoe stijf de auto reageert op het asfalt. Toch is er binnen het team hoop op beterschap. Teambaas Laurent Mekies die laat weten dat de fabriek hard werkt aan een structurele oplossing. Volgens de teambaas is het eenvoudig om de auto comfortabeler te maken, maar is het een grote uitdaging om daarbij geen snelheid te verliezen. Het doel is om een auto te bouwen die op elk type circuit kan presteren. Mekies heeft er alle vertrouwen in dat de problemen nog binnen dit kalenderjaar worden opgelost. En dat is ook nodig, want later dit seizoen wachten er met Baku, Singapore en Las Vegas nog meer hobbelige stratencircuits op de grid.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Ja.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos, Brazilië. 2016.
3: Hier zijn we aan boord bij Max Verstappen. 1-10. Oh nee, hij is hem kwijt, maar hij houdt hem. Holy shit, wat een autocontrole. What a car control. En weg P2. Elk ander... Nee, niks weg P2. Niks weg P2. Fuck that shit. Ieder ander hangt hem in de muur. Elke ander is hem kwijt. Maar niet Max. Heart attack. Jezus.
4: Wow. Okay, well held, Max. Well held.
5: Yeah, heartbeat went a bit higher there.
3: Holy Moses.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je een kwartier vertraging tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. En op de A7 Zaanstad richting Horen staat bij de afrit Weidewormer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Autosportfederatie voert strenge veiligheidsmaatregelen in voor de Grand Prix van Monaco. Door de introductie van een aangepaste motormapping moeten de topsnelheden in de smalle straten flink omlaag. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De iconische race in het Prinsdom vormt door de vernieuwde technische reglementen een grote uitdaging. De huidige krachtige elektromotoren leveren een enorme vermogensboost. Nou, om te voorkomen dat auto's met gevaarlijke hoge snelheden op de vangrails afrijden, grijpt de FIA nu in. De belangrijkste maatregel is het volledig verbieden van de actieve aerodynamica. Coureurs mogen hun achtervleugel nergens op het circuit openen, ook niet op het rechte stuk. Volgens de criteria van de FIA brengt het openen van de vleugel op dit hobbelige asfalt te grote risico's met zich mee bij het aanremmen voor de eerste bocht van het circuit. Daarnaast introduceert de FIA een speciale software-instelling voor de motor. Hoewel het maximale elektrisch vermogen gelijk blijft, wordt de opbouw ervan anders gereguleerd. Vanaf 200 km per uur bouwt de elektromotor het vermogen nu al stapsgewijs af. Bij 300 km per uur stopt de elektrische ondersteuning volledig. Ook de speciale inhaalmodus is aan deze nieuwe regels aangepast.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. In een open brief in de Engelse media deelt Arne Slot zijn diepe gevoelens over zijn periode bij Liverpool. De trainer schrijft dat hij vanaf het eerste moment een enorme verantwoordelijkheid voelde door de rijke historie van de club. Nou, het van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een dienstverband van 2 seizoenen scheiden de wegen van de club en de coach. De clubleiding besloot onlangs om de samenwerking met de Nederlander te beëindigen. Slot reageert in zijn brief op zijn vertrek en blikt lovend terug op zijn periode bij de Engelse club. De ambitie om direct te presteren was groot. Slot schrijft met trots over het winnen van de landstitel in zijn eerste seizoen. Dat succes was extra intens omdat de supporters een eerdere titel door de pandemie niet live konden meemaken. Volgens de coach gaf de aanwezigheid van de fans bij de huldiging extra betekenis aan de prijs. Dat moment zal hij nooit vergeten. Een groot deel van de brief gaat over het tragische verlies van aanvaller Diego Jota, die na dat seizoen omkwam bij een verkeersongeval. Slot benadrukt dat dit drama niet in woorden te vatten is. De steun en het medeleven binnen de club in die loodzware periode noemt hij buitengewoon. De manier waarop de supporters de speler hebben geëerd zal de trainer altijd bijblijven. Volgens Slot gaat de band binnen Liverpool veel verder dan het voetbal of de sfeer op Anfield. Hij sluit zijn boodschap af met dank aan de achterban. De fans gaven hem vanaf de eerste dag een warm welkom en hielpen hem op weg. En dat is iets wat de trainer altijd zegt te blijven koesteren.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Baku, Azerbeidzjan. 2018.
3: Let's keep it clean now. We have to restart the race. Zegt Fernando Alonso.
4: Oh, kijk, daar ga je al. Achter de safety car. Nee, nee, nee, Grosjean. Pannenkoek, crêpe Suzette. Dat doe je dus niet. En dan mag ik hem geen Frans stokbrood noemen.
5: No, no.
4: Ja, dat zeg ik. Maar dan in het Nederlands.
5: Doei, punten.
4: En die safety car gaat langer duren. Boah.
6: I think Ericsson hit us.
4: Nee. Flikker op. Die man op die ding dat Ericsson je raakte. Nou, ik ben af en toe best blind. Ik zie ook dingen niet. Maar deze deed hij toch echt helemaal zelf, hoor.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. Het rijdt vrijwel overal prima door. Een paar korte files. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Kerkdriel is zojuist een ongeluk gebeurd. Er is daar ook een vrachtwagen bij betrokken. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is 10 minuten. De A10 tussen Landsmeer en de Koentunnel. En dat is dus richting Den Haag. Daar staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En de A12 Arnhem-Duitsland. Bij de grensovergang 10 minuten vertraging. En de N210 tenslotte Rotterdam-Schoonhoven. Die is in beide richtingen dicht bij Krimpen aan de IJssel. Is daar een ongeluk.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het was een verjaardag om nooit te vergeten voor tennisser Jesper de Jong. Ondanks zijn verlies in de vierde ronde van Roland Garros kijkt de Nederlander met een trots gevoel terug op het toernooi in Parijs. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong vierde zijn 26e verjaardag op het Franse gravel en beleefde een absoluut droomtoernooi. Hij stroomde het hoofdtoernooi pas op het laatste moment binnen als een zogeheten lucky loser. Hij had in de kwartfinales eigenlijk al verloren, maar door de late afmelding van een andere speler mocht hij alsnog meedoen. De Jong greep die kans met beide handen aan en wist te stunten tegen grote namen zoals oud-kampioen Stan Wawrinka. Pas in de achtste finale werd hij verslagen door de nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev. Het Franse publiek zong de jarige Nederlander op het Center Court nog luidkeels toe. Hoewel hij baalt van de uiteindelijke nederlaag, spreekt de Jong van een onvergetelijke verjaardag. De tennisser reist dan ook met een opgeheven hoofd naar huis. Het bereiken van de vierde ronde is zijn beste Grand Slam resultaat tot nu toe, waarmee hij zich bovendien terugknokt in de top 100 van de wereld. De Jong laat weten dat hij vooral mentaal grote stappen heeft gezet. Door minder gefrustreerd en rustiger op de baan te staan, houdt hij het fysiek veel beter vol. Dit succes in Parijs geeft hem een enorme boost en veel vertrouwen voor de toekomst. En zijn doel is dan ook om deze stijgende lijn door te trekken naar de komende toernooien.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Kerkdeel is een ongeluk gebeurd. Er zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dichter, de vertraging een kwartier. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten extra reistijd. A27 Utrecht-Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Lexmond staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En een bus met pech op de N3 van Papendrecht naar Dordrecht. Voor Dordrecht Stadspolder staat 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurjen Timber krijgt extra rust van bondscoach Ronald Koeman en mist daardoor de eerste WK-oefenwedstrijd van het Nederlands elftal. De verdediger sluit pas later aan na een intensieve Champions League finale met Arsenal. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De verdediger krijgt een aantal extra vrije dagen van de bondscoach. Hierdoor mist hij de oefening in het land tegen Algerije in de Kuip. Timber kwam afgelopen weekend nog in actie tijdens de Champions League finale met Arsenal tegen Paris Saint-Germain. Hij viel na ruim een uur spelen in en maakte de volledige verlenging vol. Hoewel Arsenal de finale na strafschoppen verloor, is zijn optreden goed nieuws voor Oranje. De verdediger kampte lang met een hardnekkige lies-blessure. Zijn fitheid was een groot vraagteken voor het komende wereldkampioenschap, maar door deze speelminuten lijkt hij net op tijd klaargestoomd voor het eindtoernooi. Koeman benadrukt dat hij nu absoluut geen risico met de verdediger wil nemen, omdat de spoeling achterin door eerdere blessures op dun is. De bondscoach wil Timber daarom de tijd geven om volledig te herstellen en fit aan het toernooi te beginnen. Ondertussen is de WK-selectie van Oranje al bijeengekomen op de KNVB-campus in Zeist. De spelers werkten daar hun eerste training af en bereiden zich voor op de wedstrijd tegen Algerije. Direct daarna reist de selectie door naar New York voor het tweede deel van de voorbereiding. In de Verenigde Staten staat nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan op het programma. Het Nederlands elftal trapt het WK officieel af met een groepswedstrijd tegen Japan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hermanos Rodriguez, Mexico. 2017.
2: Hij weet inmiddels dat hij in de laatste ronde zit. En daarmee maakt hij 2017 op papier in ieder geval goed. Vorig jaar 1 overwinning. 20 seconden voor op Valtteri Bottas. Maleisië gewonnen. Japan echt meegedaan voor de overwinning. En Austin, de man van de wedstrijd. En vandaag, och, och, och, wat een geweldige rit. Max Verstappen op zijn allerbest vanaf de allereerste ronde naar overwinning nummer 3 uit zijn carrière. Met een gouden rand. Geweldig, geweldig.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk bij Kerkdriel. De weg is inmiddels alweer vrij, maar er staat nog wel 5 minuten. Of je hebt daar nog wel 5 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole schaar 10 minuten oponthoud. En op de N3 van Papendrecht naar Dordrecht. Daar is een bus gestrand bij Dordrecht Stadspolders. Er staat daar 3 kilometer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De videoscheidsrechter krijgt meer bevoegdheden en tijdrekken wordt strenger bestraft tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal. De Wereldvoetbalbond FIFA voert een pakket ingrijpende spelregelwijzigingen in om het spel eerlijker en sneller te maken. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Scheidsrechtersbaas Colina heeft de nieuwe definitieve richtlijnen gepresenteerd voor het toernooi in Noord-Amerika. En een van de opvallendste wijzigingen is dat spelers direct rood riskeren als ze hun mond bedekken om beledigingen naar een tegenstander te roepen. Overleg met teamgenoten op deze manier blijft wel gewoon toegestaan. De nieuwe wetten gaan direct zorgen voor opmerkelijke momenten op het veld, want de strijd tegen tijdrekken wordt concreet merkbaar. Gewisselde spelers moeten binnen 10 seconden van het veld zijn en voor een doeltrap of ingooi geldt een limiet van 5 seconden. Overschrijding betekent dat de keeper een hoekschop tegenkrijgt of de ingooi naar de tegenpartij gaat. Geblesseerde spelers die buiten de lijnen zijn behandeld moeten voortaan minimaal 1 minuut wachten voor ze terugkeren. En ook de VAR krijgt een grotere rol. De videoscheidsrechter mag voortaan ingrijpen bij onterechte hoekschoppen en kaarten die aan verkeerde spelers zijn gegeven. Verder worden er standaard tussentijdse drinkpauzes ingevoerd. Nou, de organisatie verwacht geen grote aanpassingsproblemen en gaat ervan uit dat de teams de nieuwe limieten snel respecteren. De regels gelden voor alle 104 wedstrijden op het eindtoernooi.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste files van de avondspits ontstaan. Er staat inmiddels al zo'n 180 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Echt en Maasbracht is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 4 kilometer file met een half uur vertraging. A7 Groningen richting Heerenveen. Bij Beestenswagen een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook ook dicht en dat kost je 20 minuten. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Knoopend Zonzeel. Voor Hooipolder inmiddels alweer 6 kilometer file met 10 minuten vertraging.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Nadine Visser en Jorinde van Klinken hebben direct indruk gemaakt bij de start van het atletiekseizoen. In het Marokkaanse Rabat liepen en wierpen de Nederlandse vrouwen zich naar het podium tijdens de prestigieuze Diamond League. Nou, het van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hordeloopster Nadine Visser eindigde als derde op de 100 meter horde. Ze hoefde alleen twee absolute wereldtoppers voor te laten gaan, onder wie winnares en wereldrecordhoudster Tomi Amusan. Visser is tevreden met haar vorm en vertelt dat ze pas normaal veel later in het jaar zulke snelle tijden loopt. Het was zelfs haar snelste seizoensopener in de buitenlucht ooit. De hordeloopster sloeg de eerste wedstrijden in China bewust over om een fout uit het verleden te voorkomen. Ze wil later in het seizoen op haar best zijn tijdens de belangrijkste toernooien en deze aanpak werkt direct zijn vruchten af. Bij discuswerpen was er succes voor Jorinde van Klinken, die beslag legde op de tweede plaats achter de Amerikaanse Valerie Sion. Van Klinken reageert opgetogen over haar flinke sportieve vooruitgang. Ze kampte in de aanloop met kraakbeenproblemen in haar knieën, wat haar trainingen flink hinderde. Ja, nu die fysieke problemen onder controle zijn, vertaalt het harde werk op de trainingen zich direct in een mooie podiumplek. Voor Van Klinken is het al de zevende keer dat ze als tweede eindigt binnen het prestigieuze circuit.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Fuji. Japan. 2007.
2: Hey, Mark Webber heeft zijn achterwiel eraf en ligt ernaast. Damn, hij gooit zijn stuur weg. Wat is die link? Wat is daar gebeurd met Mark Webber? Achter de safety car. Man, wat doe je nou? Wat gooi je daar nou weg, Mark Webber? Of is het een ander? Bloedlink stapt hij uit de Red Bull Racing auto. En hij ziet een podiumplaats in rook opgaan. En ook Vettel zakt weg. Die hebben elkaar geraakt dan. Die hebben elkaar geraakt. Achter de safety car. Voor de neus bij Vettel eraf. Dus is Vettel tegen de achterkant van Webber gereden. En is hij de slachtoffer. En Vettel komt binnen. Onervarenheid van Vettel. Wiel eraf. Klaar. Toch blijft hij meld. Alhoewel, Webber zal er heel anders over nadenken. Maar goed.
1: Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt langzaam maar zeker verder op gang. De meeste files zien we in de Randstad op dit moment, met in totaal zo'n 350 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A2 om te beginnen, Maastricht richting Eindhoven. Bij Maasbracht zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur. A7 Groningen richting Heerenveen. Bij Beesterswagen is een vrachtwagen gestand met een kapotte versnellingsbak. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 25 minuten. En nog een vrachtwagen met pech, maar nu op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Anderbos en Tilburg Centrum West staat zo'n 12 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ook daar

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Max Verstappen houdt rekening met een zwaar weekend in Monaco vanwege de hardnekkige problemen van zijn Red Bull op hobbelige circuits. De wereldkampioen gaf zelfs dat hij alvast een nieuwe rug heeft besteld voor de stratenrace. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, het opvangen van hobbels en curbstones is al langere tijd de zwakke plek van het team uit Milton Keynes. Hoewel de auto dit seizoen compleet vernieuwd is, blijft de filosofie van de auto voor complicaties zorgen. Ja, Verstappen geeft aan dat het team worstelt met de afstelling tussen de hobbels en de neerwaartse druk. Waar het probleem precies vandaan komt, blijft ook voor hem een raadsel. Met de straten van Monaco in het vooruitzicht breidt Verstappen zich voor op een flinke fysieke uitdaging. Ja, de opmerking over die nieuwe rug is een duidelijke knipoog naar hoe stijf de auto reageert op het asfalt. Toch is er binnen het team hoop op beterschap. Teambaas Laurent Mekies die laat weten dat de fabriek hard werkt aan een structurele oplossing. Volgens de teambaas is het eenvoudig om de auto comfortabeler te maken, maar is het een grote uitdaging om daarbij geen snelheid te verliezen. Het doel is om een auto te bouwen die op elk type circuit kan presteren. Mekies heeft er alle vertrouwen in dat de problemen nog binnen dit kalenderjaar worden opgelost. En dat is ook nodig, want later dit seizoen wachten er met Baku, Singapore en Las Vegas nog meer hobbelige stratencircuits op de grid.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is inmiddels goed op gang gekomen. Er staat zo'n 450 kilometer file in totaal. De meeste problemen op de volgende wegen. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Bij de Ketelbrug is een ongeluk gebeurd. U heeft de linkerrijstrook dicht in de vertraging ruim een half uur. A12 Arnhem richting Den Haag. Een auto met pech bij de Meer zorgt voor bijna 25 minuten oponthoud. Op de A35 Enschede richting Almelo. Bij Almelo Zuid ook een ongeluk. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Maar hou daar ook rekening met 35 minuten extra reistijd. En de A58. Breda Tilburg. Bij Tilburg Centrum West staat nog altijd die vrachtwagen met pech. Hou rekening daar met een kwartier extra reistijd.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Autosportfederatie voert strenge veiligheidsmaatregelen in voor de Grand Prix van Monaco. Door de introductie van een aangepaste motormapping moeten de topsnelheden in de smalle straten flink omlaag. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De iconische race in het Prinsdom vormt door de vernieuwde technische reglementen een grote uitdaging. De huidige krachtige elektromotoren leveren een enorme vermogensboost. Nou, om te voorkomen dat auto's met gevaarlijke hoge snelheden op de vangrails afrijden, grijpt de FIA nu in. De belangrijkste maatregel is het volledig verbieden van de actieve aerodynamica. Coureurs mogen hun achtervleugel nergens op het circuit openen, ook niet op het rechte stuk. Volgens de criteria van de FIA brengt het openen van de vleugel op dit hobbelige asfalt te grote risico's met zich mee bij het aanremmen voor de eerste bocht van het circuit. Daarnaast introduceert de FIA een speciale software-instelling voor de motor. Hoewel het maximale elektrisch vermogen gelijk blijft, wordt de opbouw ervan anders gereguleerd. Vanaf 200 km per uur bouwt de elektromotor het vermogen nu al stapsgewijs af. Bij 300 km per uur stopt de elektrische ondersteuning volledig. Ook de speciale inhaalmodus is aan deze nieuwe regels aangepast. De renstallen zijn al ruim een maand op de hoogte van deze ingreep. De teams hebben de verplichte software-aanpassingen de afgelopen weken dan ook uitvoerig kunnen testen in hun simulatoren om de auto's optimaal af te stellen voor het raceweekend in Monaco.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sochi. Rusland. 2016.
2: En daar wordt gespint. Dit wordt een safety car. Vettel. Sebastian Vettel scoort 0 en is weer boos op een ander.
3: Oh, I'm out. Crash. Somebody hit me in the rear. Turn 2. And then somebody hit me in the rear again in turn 3. For sake. Honestly. What the are we doing here?
2: Zwaar over de pis en terecht, hè, want hij krijgt inderdaad tot 2 keer toe een beuk. Boom, en dan krijgt hij een tikkie van Danny Kvyat. Danny Kvyat tikt de achterkant van Vettel aan. Boom, daar is die boink. En dan duikt hij in de zijkant van de auto van Ricciardo. Let op, dan komen ze van links. Hier Kvyat. Dan wordt het ruzie. Maar het is dus wederom Danny Kvyat geweest. Eerst in bocht 2, bam, vervolgens in bocht 3. En hij tikt hem er gewoon uit.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in volle gang met bijna 500 kilometer file in totaal. Op een aantal plekken behoorlijk wat vertraging door onder andere ongelukken, zoals op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Bij de Ketelbrug zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was dus een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. Er staat zo'n 7 kilometer file stilstaand verkeer en dat kost je bijna een uur. De A10 bij Amsterdam, tussen Amsterdam Slotervaart en Zeeburg. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Ook hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging is opgelopen tot een half uur. De A12 van Arnhem naar Den Haag, daar was een auto gestopt met pech net voor knooppunt Oude Rijn. De weg is vrij, met een vertraging nog wel 20 minuten. En de A35 tenslotte Enschede richting Almelo, bij Almelo-Zuid ook een ongeluk. En ook hier is gelukkig de weg weer vrij. Hou nog wel rekening met 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met bijna 20.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In een open brief in de Engelse media deelt Arne Slot zijn diepe gevoelens over zijn periode bij Liverpool. De trainer schrijft dat hij vanaf het eerste moment een enorme verantwoordelijkheid voelde door de rijke historie van de club. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een dienstverband van 2 seizoenen scheiden de wegen van de club en de coach. De clubleiding besloot onlangs om de samenwerking met de Nederlander te beëindigen. Slot reageert in zijn brief op zijn vertrek en blikt lovend terug op zijn periode bij de Engelse club. De ambitie om direct te presteren was groot. Slot schrijft met trots over het winnen van de landstitel in zijn eerste seizoen. Dat succes was extra intens omdat de supporters een eerdere titel door de pandemie niet live konden meemaken. Volgens de coach gaf de aanwezigheid van de fans bij de huldiging extra betekenis aan de prijs. Dat moment zal hij nooit vergeten. Een groot deel van de brief gaat over het tragische verlies van aanvaller Diego Jota, die na dat seizoen omkwam bij een verkeersongeval. Slot benadrukt dat dit drama niet in woorden te vatten is. De steun en het medeleven binnen de club in die loodzware periode noemt hij buitengewoon. De manier waarop de supporters de speler hebben geëerd zal de trainer altijd bijblijven. Volgens Slot gaat de band binnen Liverpool veel verder dan het voetbal of de sfeer op Anfield. Hij sluit zijn boodschap af met dank aan de achterban. De fans gaven hem vanaf de eerste dag een warm welkom en hielpen hem op weg. En dat is iets wat de trainer altijd zegt te blijven koesteren.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd bijna 90 files en in totaal zo'n 380 kilometer file in Nederland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Apeldoorn. Voor Twello is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij het Prins Klausplein twee rijstroken dicht door een ongeluk. Daar staat zo'n 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Ook twee rijstroken dicht op de A16 van Breda naar Rotterdam. De hoogte van Knoop de Ridderkerk. Vertraging 20 minuten. En ten slotte de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam staat een vrachtwagen met pech. De oprit is daar ook dicht. Hou rekening met bijna een half uur vertraging.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het was een verjaardag om nooit te vergeten voor tennisser Jesper de Jong. Ondanks zijn verlies in de vierde ronde van Roland Garros kijkt de Nederlander met een trots gevoel terug op het toernooi in Parijs. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong vierde zijn 26e verjaardag op het Franse gravel en beleefde een absoluut droomtoernooi. Hij stroomde het hoofdtoernooi pas op het laatste moment binnen als een zogeheten lucky loser. Hij had in de kwartfinales eigenlijk al verloren, maar door de late afmelding van een andere speler mocht hij alsnog meedoen. De Jong greep die kans met beide handen aan en wist te stunten tegen grote namen zoals oud-kampioen Stan Wawrinka. Pas in de achtste finale werd hij verslagen door de nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev. Het Franse publiek zong de jarige Nederlander op het centercourt nog luidkeels toe. Hoewel hij baalt van de uiteindelijke nederlaag, spreekt de Jong van een onvergetelijke verjaardag. De tennisser reist dan ook met een opgeheven hoofd naar huis. Het bereiken van de vierde ronde is zijn beste Grand Slam resultaat tot nu toe, waarmee hij zich bovendien terugknokte in de top 100 van de wereld.

0: al grote stappen heeft gezet. Door minder gefrustreerd en rustiger op de baan te staan, houdt hij het fysiek veel beter vol. Dit succes in Parijs geeft hem een enorme boost en veel vertrouwen voor de toekomst. En zijn doel is dan ook om deze stijgende lijn door te trekken naar de komende toernooien.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2001.
2: Häkkinen heeft een probleem. Ook de leider in de wedstrijd. Kijk hem meeschudden. De laatste ronde van de race. Daar gaat zijn overwinning. In de laatste ronde, minder nog dan 4 kilometer moet hij rijden. Mika Häkkinen blaast zijn motor op in de laatste ronde van de wedstrijd. En krijgt hier de Ferrari van Michael Schumacher een cadeautje. Een cadeautje gewoon, want hij was hem kwijt. Maar hier gaat het om, when the flag drops, the bullshit stops. Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijkse files van de avondspits zijn nu snel aan het oplossen. Wel op twee plekken nog flinke vertraging. Onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Voor het Prins Klausplein gebeurde een ongeluk. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een half uur. De A27 Utrecht-Breda bij Werkendam nog altijd een vrachtwagen met pech. De oprit is daar ook dicht. Hou rekening met bijna 25 minuten op.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurjen Timber krijgt extra rust van bondscoach Ronald Koeman en mist daardoor de eerste WK-oefenwedstrijd van het Nederlands elftal. De verdediger sluit pas later aan en na een intensieve Champions League finale met Arsenal. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De verdediger krijgt een aantal extra vrije dagen van de bondscoach. Hierdoor mist hij de oefening in het land tegen Algerije in de Kuip. Timber kwam afgelopen weekend nog in actie tijdens de Champions League finale met Arsenal tegen Paris Saint-Germain. Hij viel na ruim een uur spelen in en maakte de volledige verlenging vol. Hoewel Arsenal de finale na strafschoppen verloor, is zijn optreden goed nieuws voor Oranje. De verdediger kampte lang met een hardnekkige liesblessure. Zijn fitheid was een groot vraagteken voor het komende wereldkampioenschap, maar door deze speelminuten lijkt hij net op tijd klaargestoomd voor het eindtoernooi. Koeman benadrukt dat hij nu absoluut geen risico met de verdediger wil nemen, omdat de spoeling achterin door eerdere blessures al dun is. De bondscoach wil Timber daarom de tijd geven om volledig te herstellen en fit aan het toernooi te beginnen. Ondertussen is de WK-selectie van Oranje al bijeengekomen op de KNVB-campus in Zeist. De spelers werkten daar hun eerste training af en bereidden zich voor op de wedstrijd tegen Algerije. Direct daarna reist de selectie door naar New York voor het tweede deel van de voorbereiding. In de Verenigde Staten staat nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan op het programma. Het Nederlands elftal trapt het WK officieel af met een groepswedstrijd tegen Japan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Nog een paar files. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Leidschendam gaat nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. Dat had te maken met een eerder ongeluk bij het Prins Klausplein. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De A27 Utrecht-Breda voor Werkendam nog een vrachtwagen met pech. De vertraging is hier ook 5 minuten. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar. 2 kilometer file rijden met ook daar nog 5 minuten op te houden.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De videoscheidsrechter krijgt meer bevoegdheden en tijdrekken wordt strenger bestraft tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal. De Wereldvoetbalbond FIFA voert een pakket ingrijpende spelregelwijzigingen in om het spel eerlijker en sneller te maken. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Scheidsrechtersbaas Colina heeft de nieuwe definitieve richtlijnen gepresenteerd voor het toernooi in Noord-Amerika. En een van de opvallendste wijzigingen is dat spelers direct rood riskeren als ze hun mond bedekken om beledigingen naar een tegenstander te roepen. Overleg met teamgenoten op deze manier blijft wel gewoon toegestaan. De nieuwe wetten gaan direct zorgen voor opmerkelijke momenten op het veld, want de strijd tegen tijdrekken wordt concreet merkbaar. Gewisselde spelers moeten binnen 10 seconden van het veld zijn en voor een doeltrap of ingooi geldt een limiet van 5 seconden. Overschrijding betekent dat de keeper een hoekschop tegenkrijgt of de ingooi naar de tegenpartij gaat. Geblesseerde spelers die buiten de lijnen zijn behandeld moeten voortaan minimaal 1 minuut wachten voor ze terugkeren. En ook de VAR krijgt een grotere rol. De videoscheidsrechter

0: mag voortaan ingrijpen bij onterechte hoekschoppen en kaarten die aan verkeerde spelers zijn gegeven. Verder worden er standaard tussentijdse drinkpauzes ingevoerd. Nou, de organisatie verwacht geen grote aanpassingsproblemen en gaat ervan uit dat de teams de nieuwe limieten snel respecteren. De regels gelden voor alle 104 wedstrijden op het eindtoernooi.
1: Sportradio.
2: Sportradio.
3: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: weet dit nog.
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2012.
2: Prachtige pole position voor Jenson Button. Oh, is die goed of is hij te vroeg weg, die Maldonado? Goedemorgen, wat een wereldstart van Pastor Maldonado. En daar Lewis Hamilton in de problemen. Oh, en Grosjean en Alonso. Kobayashi ook. En de safety car meteen uit. En Lewis vraagt zich af wat daar in hemelsnaam gebeurde. Grosjean, daar gaat hij mee praten. Je liet me geen ruimte. Lewis rijdt hier gewoon en van links komt zo dadelijk Romain Grosjean aan. Pom! Oh. En daar komt het een en ander langs vliegen. Fucking hell.
1: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nadine Visser en Jorinde van Klinken hebben direct indruk gemaakt bij de start van het atletiekseizoen. In het Marokkaanse Rabat liepen en wierpen de Nederlandse vrouwen zich naar het podium tijdens de prestigieuze Diamond League. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hordeloopster Nadine Visser eindigde als derde op de 100 meter horde. Ze hoefde alleen twee absolute wereldtoppers voor te laten gaan, onder wie winnares en wereldrecordhoudster Tomi Amusan. Visser is tevreden met haar vorm en vertelt dat ze pas normaal veel later in het jaar zulke snelle tijden loopt. Het was zelfs haar snelste seizoensopener in de buitenlucht ooit. De hordeloopster sloeg de eerste wedstrijden in China bewust over om een fout uit het verleden te voorkomen. Ze wil later in het seizoen op haar best zijn tijdens de belangrijkste toernooien en deze aanpak werkt direct zijn vruchten af. Bij discuswerpen was er succes voor Jorinde van Klinken, die beslag legde op de tweede plaats achter de Amerikaanse Valerie Sion. Van Klinken reageert opgetogen over haar flinke sportieve vooruitgang. Ze kampte in de aanloop met kraakbeenproblemen in haar knieën, wat haar trainingen flink hinderde. Ja, nu die fysieke problemen onder controle zijn, vertaalt het harde werk op de trainingen zich direct in een mooie podiumplek. Voor Van Klinken is het al de zevende keer dat ze als tweede eindigt binnen het prestigieuze circuit.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Prix Radio. Sport
1: in het kort. Max Verstappen houdt rekening met een zwaar weekend in Monaco vanwege de hardnekkige problemen van zijn Red Bull op hobbelige circuits. De wereldkampioen gaf zelfs dat hij alvast een nieuwe rug heeft besteld voor de stratenrace. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, het opvangen van hobbels en curbstones is al langere tijd de zwakke plek van het team uit Milton Keynes. Hoewel de auto dit seizoen compleet vernieuwd is, blijft de filosofie van de auto voor complicaties zorgen. Ja, Verstappen geeft aan dat het team worstelt met de afstelling tussen de hobbels en de neerwaartse druk.

0: probleem precies vandaan komt, blijft ook voor hem een raadsel. Met de straten van Monaco in het vooruitzicht breidt Verstappen zich voor op een flinke fysieke uitdaging. Ja, de opmerking over die nieuwe rug is een duidelijke knipoog naar hoe stijf de auto reageert op het asfalt. Toch is er binnen het team hoop op beterschap. Teambaas Laurent Mekies die laat weten dat de fabriek hard werkt aan een structurele oplossing. Volgens de teambaas is het eenvoudig om de auto comfortabeler te maken, maar is het een grote uitdaging om daarbij geen snelheid te verliezen. Het doel is om een auto te bouwen die op elk type circuit kan presteren. Mekies heeft er alle vertrouwen in dat de problemen nog binnen dit kalenderjaar worden opgelost. En dat is ook nodig, want later dit seizoen wachten er met Baku, Singapore en Las Vegas nog meer hobbelige stratencircuits op de grid.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2005.
3: Hier gaat Juan Pablo Montoya voor de tweede achtereen volgende keer winnen. Vorig jaar in het dienst van het team van Williams. Nu voor McLaren. Een knijterharde 1-2 voor McLaren. Waardoor die jongens de leiding pakken in de stand om het constructeurskampioenschap. Maar daar is Fernando Alonso. We zijn aan boord bij de Spanjaard. De historie wil dat dit de jongste wereldkampioen Formule 1 ooit is. 24 jaar en 58 dagen oud. Met een derde plaats is hij niet meer te pakken. En hebben we een wereldkampioen in 2005? En is de tevredenheid daar bij Flavio Briatore en bij Fernando Alonso die het doet. Hij had een vette voorsprong. Hij kon hem eigenlijk meer verliezen hier. Hij heeft gedaan wat hij doen moest. In het begin rustig Montoya laten gaan. En hij is de nieuwe wereldkampioen. Ontroont daarmee Michael Schumacher. Waarmee er een einde komt aan een tijdperk van overmacht.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Internationale Autosportfederatie voert strenge veiligheidsmaatregelen in voor de Grand Prix van Monaco. Door de introductie van een aangepaste motormapping moeten de topsnelheden in de smalle straten flink omlaag. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De iconische race in het Prinsdom vormt door de vernieuwde technische reglementen een grote uitdaging. De huidige krachtige elektromotoren leveren een enorme vermogensboost. Nou, om te voorkomen dat auto's met gevaarlijke hoge snelheden op de vangrails afrijden, grijpt de FIA nu in. De belangrijkste maatregel is het volledig verbieden van de actieve aerodynamica. Coureurs mogen hun achtervleugel nergens op het circuit openen, ook niet op het rechte stuk. Volgens de criteria van de FIA brengt het openen van de vleugel op dit hobbelige asfalt te grote risico's met zich mee bij het aanremmen voor de eerste bocht van het circuit. Daarnaast introduceert de FIA een speciale software-instelling voor de motor. Hoewel het maximale elektrisch vermogen gelijk blijft, wordt de opbouw ervan anders gereguleerd. Vanaf 200 km per uur bouwt de elektromotor het vermogen nu al stapsgewijs af. Bij 300 km per uur stopt de elektrische ondersteuning volledig. Ook de speciale inhaalmodus is aan deze nieuwe regels aangepast. De renstallen zijn al ruim een maand op de hoogte van deze ingreep. De teams hebben de verplichte software-aanpassingen de afgelopen weken dan ook uitvoerig kunnen testen in hun simulatoren om de auto's optimaal af te stellen voor het raceweekend in Monaco.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In een open brief in de Engelse media deelt Arne Slot zijn diepe gevoelens over zijn periode bij Liverpool. De trainer schrijft dat hij vanaf het eerste moment een enorme verantwoordelijkheid voelde door de rijke historie van de club. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een dienstverband van 2 seizoenen scheiden de wegen van de club en de coach. De clubleiding besloot onlangs om de samenwerking met de Nederlander te beëindigen. Slot reageert in zijn brief op zijn vertrek en blikt lovend terug op zijn periode bij de Engelse club. De ambitie om direct te presteren was groot. Slot schrijft met trots over het winnen van de landstitel in zijn eerste seizoen. Dat succes was extra intens omdat de supporters een eerdere titel door de pandemie niet live konden meemaken. Volgens de coach gaf de aanwezigheid van de fans bij de huldiging extra betekenis aan de prijs. Dat moment zal hij nooit vergeten. Een groot deel van de brief gaat over het tragische verlies van aanvaller Diego Jota, die na dat seizoen omkwam bij een verkeersongeval. Slot benadrukt dat dit drama niet in woorden te vatten is. De steun en het medeleven binnen de club in die loodzware periode noemt hij buitengewoon. De manier waarop de supporters de speler hebben geëerd zal de trainer altijd bijblijven. Volgens Slot gaat de band binnen Liverpool veel verder dan het voetbal of de sfeer op Anfield. Hij sluit zijn boodschap af met dank aan de achterban. De fans gaven hem vanaf de eerste dag een warm welkom en hielpen hem op weg. En dat is iets wat de trainer altijd zegt te blijven koesteren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Monza, Italië. 2000.
1: De safety cars oefenen dit ook. Hij rijdt rondetijden van 2 minuten 28. Dat is een minuut langzamer dan een Formule 1 auto op een baan van 6 kilometer. Dit is listig, hè? De lichten zijn nu uit. Die rijders zien het allemaal. En Michael Schumacher vertraagt. Wil langzaam rijden, zodat hij zo direct vanuit de parabolica vol door kan. En hij stopt bijna, ja. En dan moet er iemand dus aan de zijkant. Een truc van Schumacher waarbij Jensen Button het haasje is. En Button zal nu een stop-and-go penalty moeten krijgen, omdat hij ingehaald heeft achter de safety car. Schumacher geeft het hele veld een breaktest. En Jensen Button schiet linksaf. Dit zijn Schumacher-trucken. Maar het mag. Het is niet verboden. Ja, en daar is Jensen Button er dan ook nog in de parabolica afgevlogen. Beschadigd voorwiel naar die touché met de vangrail. En ik denk dat ze bij Williams bloedlink zijn.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het was een verjaardag om nooit te vergeten voor tennisser Jesper de Jong. Ondanks zijn verlies in de vierde ronde van Roland Garros kijkt de Nederlander met een trots gevoel terug op het toernooi in Parijs. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong vierde zijn 26e verjaardag op het Franse Gravel en beleefde een absoluut droomtoernooi. Hij stroomde het hoofdtoernooi pas op het laatste moment binnen als een zogeheten lucky loser. Hij had in de kwartfinales eigenlijk al verloren, maar door de late afmelding van een andere speler mocht hij alsnog meedoen. De Jong greep die kans met beide handen aan en wist te stunten tegen grote namen zoals oud-kampioen Stan Wawrinka. Pas in de achtste finale werd hij verslagen door de nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev. Het Franse publiek zong de jarige Nederlander op het centercourt nog luidkeels toe. Hoewel hij baalt van de uiteindelijke nederlaag, spreekt de Jong van een onvergetelijke verjaardag. De tennisser reist dan ook met een opgeheven hoofd naar huis. Het bereiken van de vierde ronde is zijn beste Grand Slam resultaat tot nu toe, waarmee hij zich bovendien terugknokte in de top 100 van de wereld. De Jong laat weten dat hij vooral mentaal grote stappen heeft gezet. Door minder gefrustreerd en rustiger op de baan te staan, houdt hij het fysiek veel beter vol. Dit succes in Parijs geeft hem een enorme boost en veel vertrouwen voor de toekomst. En zijn doel is dan ook om deze stijgende lijn door te trekken naar de komende toernooien.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Jurjen Timber krijgt extra rust van bondscoach Ronald Koeman en mist daardoor de eerste WK-oefenwedstrijd van het Nederlands elftal. De verdediger sluit pas later aan en na een intensieve Champions League finale met Arsenal. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De verdediger krijgt een aantal extra vrije dagen van de bondscoach. Hierdoor mist hij de oefening in het land tegen Algerije in de Kuip. Timber kwam afgelopen weekend nog in actie tijdens de Champions League finale met Arsenal tegen Paris Saint-Germain. Hij viel na ruim een uur spelen in en maakte de volledige verlenging vol. Hoewel Arsenal de finale na strafschoppen verloor, is zijn optreden goed nieuws voor Oranje. De verdediger kampte lang met een hardnekkige liesblessure. Zijn fitheid was een groot vraagteken voor het komende wereldkampioenschap, maar door deze speelminuten lijkt hij net op tijd klaargestoomd voor het eindtoernooi. Koeman benadrukt dat hij nu absoluut geen risico met de verdediger wil nemen, omdat de spoeling achterin door eerdere blessures op dun is. De bondscoach wil Timber daarom de tijd geven om volledig te herstellen en fit aan het toernooi te beginnen. Ondertussen is de WK-selectie van Oranje al bijeengekomen op de KNVB-campus in Zeist. De spelers werkten daar hun eerste training af en bereidden zich voor op de wedstrijd tegen Algerije. Direct daarna reist de selectie door naar New York voor het tweede deel van de voorbereiding. In de Verenigde Staten staat nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan op het programma. Het Nederlands elftal trapt het WK officieel af met een groepswedstrijd tegen Japan.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone. Engeland. 1999.
2: Hier in Engeland. Wie maakte de beste start? Het veld rolt weg. De McLaren zijn heel goed weg, hoor. En er blijft een Sauber staan. Er blijft een BAR staan. En Zanardi blijft ook staan. Villeneuve en Zanardi staan nog stil. Wat doet de wedstrijdleiding? Er verschijnt een rode balk onder in beeld. Maar ik weet niet of ze doen. De Ferraris zijn behoorlijk met elkaar in de slag. En Irvine verwijst Schumacher een plaatsje terug. De race wordt gestopt. Men vindt de situatie te gevaarlijk. Er is geen kraan op het rechte stuk. Er is wel een gat in het hek. Daardoor... Oh, Schumacher die gaat er hard af. Wow. Keihard rechtdoor in de banden. Balend en wel. Maar hij heeft het geluk, denk ik. Hij heeft het geluk dat als hij hier niet gewond raakt bij deze crash... dat hij terug kan naar de pits en dat hij daar in de reserveauto kan gaan stappen. Want die wedstrijd wordt opnieuw gestart. Maar de vraag is, hoe gaat het met Schumacher?
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De videoscheidsrechter krijgt meer bevoegdheden en tijdrekken wordt strenger bestraft tijdens het komende wereldkampioenschap voetbal. De Wereldvoetbalbond FIFA voert een pakket ingrijpende spelregelwijzigingen in om het spel eerlijker en sneller te maken. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Scheidsrechtersbaas Colina heeft de nieuwe definitieve richtlijnen gepresenteerd voor het toernooi in Noord-Amerika. En een van de opvallendste wijzigingen is dat spelers direct rood riskeren als ze hun mond bedekken om beledigingen naar een tegenstander te roepen. Overleg met teamgenoten op deze manier blijft wel gewoon toegestaan. De nieuwe wetten gaan direct zorgen voor opmerkelijke momenten op het veld, want de strijd tegen tijdrekken wordt concreet merkbaar. Gewisselde spelers moeten binnen 10 seconden van het veld zijn en voor een doeltrap of ingooi geldt een limiet van 5 seconden. Overschrijding betekent dat de keeper een hoekschop tegenkrijgt of de ingooi naar de tegenpartij gaat. Geblesseerde spelers die buiten de lijnen zijn behandeld moeten voortaan minimaal 1 minuut wachten voor ze terugkeren. En ook de VAR krijgt een grotere rol. De videoscheidsrechter mag voortaan ingrijpen bij onterechte hoekschoppen en kaarten die aan verkeerde spelers zijn gegeven. Verder worden er standaard tussentijdse drinkpauzes ingevoerd. Nou, de organisatie verwacht geen grote aanpassingsproblemen en gaat ervan uit dat de teams de nieuwe limieten snel respecteren. De regels gelden voor alle 104 wedstrijden op het eindtoernooi.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nadine Visser en Jorinde van Klinken hebben direct indruk gemaakt bij de start van het atletiekseizoen. In het Marokkaanse Rabat liepen en wierpen de Nederlandse vrouwen zich naar het podium tijdens de prestigieuze Diamond League. Nou, het van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hordeloopster Nadine Visser eindigde als derde op de 100 meter horde. Ze hoefde alleen twee absolute wereldtoppers voor te laten gaan, onder wie winnares en wereldrecordhoudster Tomi Amusan. Visser is tevreden met haar vorm en vertelt dat ze pas normaal veel later in het jaar zulke snelle tijden loopt. Het was zelfs haar snelste seizoensopener in de buitenlucht ooit. De hordeloopster sloeg de eerste wedstrijden in China bewust over om een fout uit het verleden te voorkomen. Ze wil later in het seizoen op haar best zijn tijdens de belangrijkste toernooien en deze aanpak werkt direct zijn vruchten af. Bij discuswerpen was er succes voor Jorinde van Klinken, die beslag legde op de tweede plaats achter de Amerikaanse Valerie Sion. Van Klinken reageert opgetogen over haar flinke sportieve vooruitgang. Ze kampte in de aanloop met kraakbeenproblemen in haar knieën, wat haar trainingen flink hinderde. Ja, nu die fysieke problemen onder controle zijn, vertaalt het harde werk op de trainingen zich direct in een mooie podiumplek. Voor Van Klinken is het al de zevende keer dat ze als tweede eindigt binnen het prestigieuze circuit.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Istanbul, Turkije. 2010.
1: Nou, pak de afstandsbediening, zet hem harder. Hou het je van mijn scheur.
2: Ja, ja.
3: Het blijft lekker hoor.
2: Zo.
3: Het enige wat er nog aan scheelt is Dolby Surround 5.2. Maar ze zijn het wel aan het oefenen bij de voetbal, weet ik. Ah, daar komt de aanval van Vettel. Ja, aan de goede kant ook nog. Sebastian Vettel, nee! Sukkels! Webber wil hem laten staan. Dit is een mega fout van Red Bull Racing. Prima dat ze de heren laten vechten. Maar no way als Mark Webber zijnde dat je gaat lopen wheelbangen met je eigen teamgenoot. Trouble in the house. Nou, hier kunnen de psychiatoren voor naar binnen gevlogen worden. Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen houdt rekening met een zwaar weekend in Monaco vanwege de hardnekkige problemen van zijn Red Bull op hobbelige circuits. De wereldkampioen gaf zelfs dat hij alvast een nieuwe rug heeft besteld voor de stratenrace. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, het opvangen van hobbels en curbstones is al langere tijd de zwakke plek van het team uit Milton Keynes. Hoewel de auto dit seizoen compleet vernieuwd is, blijft de filosofie van de auto voor complicaties zorgen. Ja, Verstappen geeft aan dat het team worstelt met de afstelling tussen de hobbels en de neerwaartse druk. Waar het probleem precies vandaan komt, blijft ook voor hem een raadsel. Met de straten van Monaco in het vooruitzicht breidt Verstappen zich voor op een flinke fysieke uitdaging. Ja, de opmerking over die nieuwe rug is een duidelijke knipoog naar hoe stijf de auto reageert op het asfalt. Toch is er binnen het team hoop op beterschap. Teambaas Laurent Mekies die laat weten dat de fabriek hard werkt aan een structurele oplossing. Volgens de teambaas is het eenvoudig om de auto comfortabeler te maken, maar is het een grote uitdaging om daarbij geen snelheid te verliezen. Het doel is om een auto te bouwen die op elk type circuit kan presteren. Mekies heeft er alle vertrouwen in dat de problemen nog binnen dit kalenderjaar worden opgelost. En dat is ook nodig, want later dit seizoen wachten er met Baku, Singapore en Las Vegas nog meer hobbelige stratencircuits op de grid.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Internationale Autosportfederatie voert strenge veiligheidsmaatregelen in voor de Grand Prix van Monaco. Door de introductie van een aangepaste motormapping moeten de topsnelheden in de smalle straten flink omlaag. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De iconische race in het Prinsdom vormt door de vernieuwde technische reglementen een grote uitdaging. De huidige krachtige elektromotoren leveren een enorme vermogensboost. Nou, om te voorkomen dat auto's met gevaarlijke hoge snelheden op de vangrails afrijden, grijpt de FIA nu in. De belangrijkste maatregel is het volledig verbieden van de actieve aerodynamica. Coureurs mogen hun achtervleugel nergens op het circuit openen, ook niet op het rechte stuk. Volgens de criteria van de FIA brengt het openen van de vleugel op dit hobbelige asfalt te grote risico's met zich mee bij het aanremmen voor de eerste bocht van het circuit. Daarnaast introduceert de FIA een speciale software-instelling voor de motor. Hoewel het maximale elektrisch vermogen gelijk blijft, wordt de opbouw ervan anders geregeld.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Indianapolis, Amerika. 2007.
2: En daardoor het gaatje naar Hamilton en Alonso. 17e is het nu weer. Hield hij in dat langzame gedeelte, want kijk maar, daar zit Alonso op de start. Nu moet hij slim zijn. Let op. Hoe loopt hij door die bocht heen? Daar kiest hij al een iets ruimer spoor. Kijk, kijk, kijk, kijk. Hij weet dat hij misschien maar één kans krijgt. En die is misschien wel nu. Fernando Alonso richt in de start van Lewis Hamilton. Gaat dit voor de leiding zijn? Jawel, Lewis Hamilton verdedigt Alonso aan de buitenkant. Hamilton blijft aan de binnenkant, dat doet hij slim. Maar houdt hij dat, houdt hij dat, houdt hij dat? Wie remt er als laatste? Even laat. Geweldig gevecht tussen die twee campanen van het team van McLaren. Maar Alonso komt er nog niet voorbij.
1: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In een open brief in de Engelse media deelt Arne Slot zijn diepe gevoelens over zijn periode bij Liverpool. De trainer schrijft dat hij vanaf het eerste moment een enorme verantwoordelijkheid voelde door de rijke historie van de club. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een dienstverband van 2 seizoenen scheiden de wegen van de club en de coach. De clubleiding besloot onlangs om de samenwerking met de Nederlander te beëindigen. Slot reageert in zijn brief op zijn vertrek en blikt lovend terug op zijn periode bij de Engelse club. De ambitie om direct te presteren was groot. Slot schrijft met trots over het winnen van de landstitel in zijn eerste seizoen. Dat succes was extra intens omdat de supporters een eerdere titel door de pandemie niet live konden meemaken. Volgens de coach gaf de aanwezigheid van de fans bij de huldiging extra betekenis aan de prijs. Dat moment zal hij nooit vergeten. Een groot deel van de brief gaat over het tragische verlies van aanvaller Diego Jota, die na dat seizoen omkwam bij een verkeersongeval. Slot benadrukt dat dit drama niet in woorden te vatten is. De steun en het medeleven binnen de club in die loodzware periode noemt hij buitengewoon. De manier waarop de supporters de speler hebben geëerd zal de trainer altijd bijblijven. Volgens Slot gaat de band binnen Liverpool veel verder dan het voetbal of de sfeer op Anfield. Hij sluit zijn boodschap af met dank aan de achterban. De fans gaven hem vanaf de eerste dag een warm welkom en hielpen hem op weg. En dat is iets wat de trainer altijd zegt te blijven koesteren.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: als een zogeheten lucky loser. Hij had in de kwartfinales eigenlijk al verloren, maar door de late afmelding van een andere speler mocht hij alsnog meedoen. De Jong greep die kans met beide handen aan en wist te stunten tegen grote namen zoals oud-kampioen Stan Wawrinka. Pas in de achtste finale werd hij verslagen door de nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev. Het Franse publiek zong de jarige Nederlander op het centercourt nog luidkeels toe. Hoewel hij baalt van de uiteindelijke nederlaag, spreekt de Jong van een onvergetelijke verjaardag. De tennisser reist dan ook met een opgeheven hoofd naar huis. Het bereiken van de vierde ronde is zijn beste Grand Slam resultaat tot nu toe, waarmee hij zich bovendien terugknokt in de top 100 van de wereld. De Jong laat weten dat hij vooral mentaal grote stappen heeft gezet. Door minder gefrustreerd en rustiger op de baan te staan, houdt hij het fysiek veel beter vol. Dit succes in Parijs geeft hem een enorme boost en veel vertrouwen voor de toekomst. En zijn doel is dan ook om deze stijgende lijn door te trekken naar de komende toernooien.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Yas Marina, Abu Dhabi. 2016.
2: Vettel 3, Verstappen 4. Ricciardo 5. Vettel blijft nu vierde.
3: Lewis, this is Paddy. We need you to pick up the pace to win this race. That's the instruction.
2: Dit is duidelijk dat ze er bij Mercedes niet blij mee zijn. En dit is duidelijk dat dit niet het plan is wat ze zouden willen van Lewis Hamilton. Dit is Paddy Lowe die u zojuist hoorde. En weer zegt hij een instruction. Het heeft er toch alle schijn van dat Lewis Hamilton hoopt dat er nog ergens iets gebeurt.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jurjen Timber krijgt extra rust van bondscoach Ronald Koeman en mist daardoor de eerste WK-oefenwedstrijd van het Nederlands elftal. De verdediger sluit pas later aan en na een intensieve Champions League finale met Arsenal. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De verdediger krijgt een aantal extra vrije dagen van de bondscoach. Hierdoor mist hij de oefening in het land tegen Algerije in de Kuip. Timber kwam afgelopen weekend nog in actie tijdens de Champions League finale met Arsenal tegen Paris Saint-Germain. Hij viel na ruim een uur spelen in en maakte de volledige verlenging vol. Hoewel Arsenal de finale na strafschoppen verloor, is zijn optreden goed nieuws voor Oranje. De verdediger kampte lang met een hardnekkige liesblessure. Zijn fitheid was een groot vraagteken voor het komende wereldkampioenschap, maar door deze speelminuten lijkt hij net op tijd klaargestoomd voor het eindtoernooi. Koeman benadrukt dat hij nu absoluut geen risico met de verdediger wil nemen, omdat de spoeling achterin door eerdere blessures al dun is. De bondscoach wil Timber daarom de tijd geven om volledig te herstellen en fit aan het toernooi te beginnen. Ondertussen is de WK-selectie van Oranje al bijeengekomen op de KNVB-campus in Zeist. De spelers werkten daar hun eerste training af en bereidden zich voor op de wedstrijd tegen Algerije. Direct daarna reist de selectie door naar New York voor het tweede deel van de voorbereiding. In de Verenigde Staten staat nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan op het programma. Het Nederlands elftal trapt het WK officieel af met een groepswedstrijd tegen Japan.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.